0: niet verrast.
1: Dil ki umang hai jawan, rang mein duba hai samaan.